0: Deze inzicht of een nieuwe contact. Dat hij zijn nieuwe initiatief van het inzicht.
1: Thank you.